Met zijn handen in zijn zakken, langs de grijze vuilnisbakken waar hij ook al niks in vond. En hij gooide met een zucht kleine steentjes in het water, en zo werd het alsmaar later, en toen keek hij naar de lucht.

kan een vlieger wensen. Een scheepje met een mast, een grote vogel of een sleutel die overal op past. De kleuren van de regenboog, een oog waar je alles mee ziet. Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar het was een heel slim mannetje, want hij zei: Ik wens dat er nog een ster valt, dan heb ik nog even tijd om te denken. En het gebeurde. Als er een ster valt, mag je een wens doen, mag je een wens doen als je het ziet. Als er een ster valt, mag je een wens doen, wat zal ik wensen, ik weet het niet. Ik wens dat er nog een ster valt. En nog één. En weer één. En nog één. En weer. En weer. En meer. En meer. Totdat er nog maar één ster aan de hemel zat. En ook die viel. Ik had zoveel kunnen wensen, ik heb zoveel bedacht. Maar alles wat ik wilde is verdronken in de nacht. Waarom zocht ik mijn kans?

Maar het was nog altijd een heel slim mannetje. Tenminste, dat dacht hij. Want hij zei, ik wens dat de aarde valt. En het gebeurde.

En op een andere planeet was een mannetje dat zich verveelde. Want de kermis was dicht en de kerk was